0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin

0: Die hebben een rutbooster, de Katse Martenveld.
1: Ja.
0: Die rutbooster die draait aan de Christen niet op.
1: Nee, dat is wat.

0: Daarom zie je, die hadden een rubberus, de kans van wat er wel.
1: Ja.
0: Die rubberus, die draaien de kressen niet op.
1: Nee, dat is zo.

de dos. Je lijf wie je klijf, dan zie je de dos. Zo je schutte knie spugel in de zoot. Dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Ja, dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Van de

gezeten. Kan het niet waar zijn, momenten maal weer volzetten, jong. Zet even mis, ja, is het beslist. Doe per de keel, de woorden knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet maal. Hehehe, zei ik wel hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is het er niet meer samen. Dat is het maar, helemaal toe.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkositz! Ik ben de Steve, Jux.

Doos. Je lijf wie je klijft, dan zie je de doos. Zou je schutte knie spugel in de zoot? Dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Ja, dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood.